0: Utrecht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8:00 vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt

0: het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

better listen. Yeah.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtse radicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
0: Volle kracht.
12: De muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, we gaan het wederom opnieuw doen. Ik heb wederom een uitgebreid uurtje aan muziek voor je samengesteld. En daar hoop ik je in dit uurtje van de muziekfabriek mee te verrassen.
14: Ron van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
13: We gaan de eerste drie lekker snel voor je opzetten. We gaan terug naar de jaren 70. Een lekkere oude wetse discoknallen van de Whispers. Hier zijn ze met And the Beat Goes On.
0: Geen reden voor onrust. Want
15: Ron van der Steen
0: zet ze weer op in
15: de muziekfabriek.
0: De muziekfabriek.

0: De Muziekfabriek.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier. Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier? Hoor je het hier?

1997. Wereld zonder jou. Gezongen door Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. En daarvoor zat Alcazar, Crying at a Discotheque uit 1990.

0: Fleetwood Mac met Don't Stop. We begonnen met Alex Jordan en Good Girl. Keer op keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek met wat lekkere plaatjes voor je onderweg. De grote en kleine hit.
1: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 2001.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En misschien vraag je je af, wie is dan die grote en die kleine hit? Nou, ik ga het je haar fijn vertellen. Atomic Kitten is de grote hit, Hall Again. Hoogste positie, nummertje 2, aantal weken 10. Gevolgd door die kleine hit van Janet Jackson, All For You. Ze stond toen nummertje 35, maar wel 11 weken in de lijst. En ze is ook nog tevens ex-alarmschijf. We gaan terug naar de lijst van 9 juni, week 23 van 2001. Groot.

dingen voor je nageslagen. De hoogste positie van dit liedje is toch een vierde plaats geweest. En ze stond 12 weken in de lijst. En Janet, die heet oorspronkelijk Janet Damitha Jo Jackson. En ze is geboren in 1966. En mocht je dat niet weten, het is het zusje van Michael Jackson. Snel door met de muziek in de muziekfabriek. Hier is Lior.

0: Straks maken we het rijtje van drie even af, maar we gaan nu eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago.
0: Hij is geboren als Reginald Leonard Smith op 15 april 1939 in Greenwich, Londen. We hebben dit keer te maken met een Britse zanger.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Die overigens deel uitmaakte van de eerste generatie sterren die Amerikaanse rock'n'roll artiesten nadeden. Veel van zijn hits waren covers van Amerikaanse successen. Zoals Endless Sleep, oorspronkelijk uitgevoerd door Jody Reynolds. En Donna door Richie Valens. Hij had in Engeland geen hitparade successen meer na 1962. Maar in Nederland had hij in 1968 zijn eerste en enige hit, Abergavenny. Ook werd hij bekend als songwriter van The Casuals. De nummers A Teenager in Love, eerder gedaan door Dion en de Belmonts. En Sea of Love door Phil Phillips. Toch wil ik je zijn uitvoering van Sea of Love niet onthouden. Luister daarom naar Marthy Wilde.
1: Jukebox Classic.

Dat was hem helemaal, de Jukebox Classic. Dit keer van Marty Wilde en Sea of Love. En ook jij mag er eentje aanvragen hoor. Geen enkel probleem. Doe dat via de website www.ronvandersteen.nl. We moeten nog even verder met ons rijtje van drie.

is iTurn Radio. De muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De muziekfabriek.

0: En toch ook nog een ander gevoel. Zo van schenk mij maar een rozeetje in. Heerlijk. En dan zit je dan hier in de studio met een heerlijk... toch ook amusant een kopje thee te drinken. Maar goed. Mystiek was dat en Ritmo de Launcher. En daarvoor zat Johnny Hates Jazz en Saturday Dreams uit de jaren 80. En we begonnen met die hele mooie van Lior. This Old Love. Ron van der Steen. In 1976 wordt een meidentrio opgericht door producer Hans van Hemert.
1: Oude lullenplaat.
0: Samen met componist Piet Sauer en manager Han Meijer schrijft hij het nummer My Man.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat hij het jaar erop laat inzingen door drie op uitstraling bij elkaar gezochte dames. Namelijk de roodharige José Hubé, de blondine Marga Scheide en de donkerharige Patty Bart. Het liedje is serieus van toon en gaat over een spoorwegmedewerker die wordt doodgeschoten. Het nummer haalt de hogere regionen van zowel de Belgische als de Nederlandse hitparade. De opvolger Dream wordt echter geen succes. Het jaar erop gooit Luffert over een andere boeg. In 1978 moet Hans van Hemert zorgen voor de titelsong van de komische VPRO-serie Het is weer zo laat wel Dolala. Met Dolf Brouwers als nachtclub-eigenaar. De dames van Luff worden ingezet en zingen het vrolijke You Owe Me. Met als subtitel You're Very Welcome in Waldolala. Deze titelsong slaat onmiddellijk aan in de hele Benelux. En de weg is geopend voor verdere hits. De eerste nummer 1 hit van de dames was You're the Cradle's Lover. Gevolgd door de tweede Trojan Horse. Waarna in het begin van de jaren 80 nog een aantal hits volgden. Luister nog eens naar You're the Cradle's Lover van de meidengroep Love.

0: Menig liedje en een beetje ranzig tegelijk, deze van Love. Maar het was wel een nummer 1 in destijds in Nederland. You're the Greatest Lover.
1: De muziekfabriek.
0: Je zou er maar voor worden uitgemaakt, hè? You're the Greatest Lover. Ja, ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. Maar goed, dat even terzijde. En tot zover deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan, waaronder...

0: toenmalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys. Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
14: Patrick heeft de zomerkriebels.
15: Zomerradio.
16: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Je hebt goed op je klok gekeken, want het is alweer iets over 12 uur geworden. Wat vliegt de tijd toch snel, ook op een maandag natuurlijk. Hè. Goedemiddag, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. We zijn er weer tussen 12 en 13 uur natuurlijk. En ja, in Engeland is het 11 en 12, ja.

bekijken. Wel, goed, maar in ieder geval, als je aan tafel gaat, smakelijk eten zou ik zeggen. Nieuwe week, nieuwe kansen. En we gaan er weer invliegen voor een hele week lang. Lunchbreaker tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Hier is muziek van Natalie Cole. En dit allemaal met haar Pink Cadillac. Goedemiddag, van harte welkom in de Lunchbreak. En bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk ook. Ja, die mogen we ook niet vergeten. Even een kopje wrijven, hè?

Inderdaad, je hebt het helemaal juist. En Nat King Cole, zijn dochter. En dat was natuurlijk Natalie Cole en Pink Cadillac. Ja, lekker in het, in het roze, hè, voor de dames. Hè, inderdaad wel. maandagmiddag. We zijn er weer met een heel nieuwe lunchbreak natuurlijk. Heel de week lang. Met alles erop en eraan. Met de onvergetelijke hit. En straks in het onvergetelijke nieuws Elton John en The Muppet Show. Dus blijven luisteren als je iets wil horen van Elton John. En wat hij gedaan heeft in The Muppet Show in de tijd. Goed, dit gezegd zijnde. Hier is Trio Rio. En New York Rio. En zo verder.

Even terugblikken naar onze mooie zomer dat we gehad hebben in 2026, hè? Ja, inderdaad wel. Ja, god. Een zomer van een eeuw, als je mij vraagt, natuurlijk wel. Was muziek van niemand meer en niemand minder dan Lisa Lewis en de zon, de zee, het strand en dergelijke dingen meer natuurlijk. Wat er allemaal gebeurd is op het strand, wel, dat blijft op het strand, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Casey en de Sunshine Band, die zijn er ook weer bij deze maandagmiddag met That's the way I like it, baby. Ja. Zo is het wel, hè. Tussen 12 en 1, dan eet iedereen. Dan luisteren we naar Lunchbreak.

Vroeg in de week natuurlijk, hè, maar onze onvergetelijke hit voor vandaag wel, dat was natuurlijk Toto. En dit allemaal met hun Rosanna. Ja, ik dacht eventjes Afrika, maar het is Rosanna natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, hoe zou je het kunnen vergeten? Straks het onvergetelijke nieuws van toen. Maar eerst hebben we ook nog een paar plaatjes natuurlijk voor je klaarstaan. Voor zij die graag wandelen, hier zijn de Proclaimers. And I'm gonna be 500 miles and more.

Och ja, inderdaad. Een lekker zonnig nummer moet ook kunnen natuurlijk op een maandag zoals deze. Ja, UB40. En dat allemaal in 1984. Wat waren de jaren toch? Veel de jaren 80 waren toch wel heel prachtig natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Marking en de UB40 natuurlijk met hun lekker reggae nummer. Dat allemaal met hun Cherry-O, baby. Ik heb er nog eentje voor het geetste nieuws van toen. En dan beginnen we aan deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. Moet je maar eens eventjes vragen aan onze Kees. Die is ook weer van de partij. Ja, ik heb hem al zien voorbij lopen. Tot zover UB40 natuurlijk. En hier is Jim Cockery. En dit allemaal met zijn Bad Leroy Brown. Tot dan. Tot de eerste nieuws. Tot dan.

0: 89.9. This is iTurn Radio. iTurnRadio.nl.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Het begint wel een nieuwe week, dus we beginnen weer aan met het lunchbreak. Breaking nieuws van toen. We gaan terug naar 25 oktober 1977. Op 25 oktober 1977 is Elton John te gast in The Muppet Show. Hij speelt hier Don't Go, Breaking My Heart, Crocodile Rock en Goodbye Yellow Brick Road. Hier is Elton John met zijn Crocodile Rock.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Ja, inderdaad. Hè. Het kan gebeuren natuurlijk. Hè, dat je met iets anders bezig bent. Heel bijzonder goede middag. Van harte welkom in deel 2 van de Lunch Break. Dat was onze nieuwe hit-tip natuurlijk. En dat was Keisha en Missing Another Drink voor heel de week.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Well, Kees, wat zit er nog vandaag in de broodtrommel? Wel, dat is Mark en Kitty Kisoon. En dan hebben we ook nog Talk Talk, Debbie Harry, Tim Harden, Emmy van Bundelen. En dan hebben we ook nog een paar andere natuurlijk. Maar laten we beginnen met niemand minder en niemand meer dan Mike en Kitty Kisoon. Oei, nee, dat was deze niet. Deze dan, als het gelukt, ja. Zal beter zijn.

inderdaad, nu hoor ik helemaal mezelf weer. Helemaal heel goed natuurlijk. En dan eventjes moeten verwisselen van hoofdtelefoon. Het kabeltje was eventjes doorgereden met de stoel. En daardoor was ik een klein beetje in vertraging. Mijn excuses daarvoor natuurlijk. We begonnen dit deel 2 van de Lunchbreak natuurlijk met Mark en Kitty Kissoon en Sugar Candy. Gelukkig hadden we onze Kees nog, hè. Die was helemaal wakker inderdaad wel. En we zijn er tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is Talk Talk en Such a Shame, ja. Shame to me.

0: Lekkere muziek van niemand meer en niemand minder dan America. En dit al waarschijnlijk. Horse with no name heeft nog steeds geen naam. We moeten die mensen misschien een beetje helpen om een naam te zoeken voor dat paard. Hè. Inderdaad, wel. En een paard zonder naam is als een auto zonder merk, inderdaad. Goed, dit allemaal gezegd zijnde deze maandagmiddag. Wel, het is tijd geworden voor...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Nee, het is tijd geworden voor onze LP van de week, inderdaad wel. Hier is Willy Sommers, Laat de zon in je hart.

onze artiest van de week natuurlijk. Hè. We zijn helemaal ondersteboven. Man, wat kan er toch gebeuren? Hè? De nodige ervaring en toch nog eventjes stressen. Maar het komt allemaal goed. Ja, het is maandag voor iedereen natuurlijk. Hè. Was muziek van Willy Sommers en dit allemaal met zijn Laat je hond, de hond in het zand. Ja. Hier is Debbie Harry, French Kissing in the USA.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een OOF-treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake

0: maandag 14 september. Na een Céline Dion weekend. In de Plenitude Arena in Parijs.
1: Dit is een nieuw uur Hits en Classics. Met Benny de Zwart.
0: We begonnen vandaag met Nickelback en How You Remind Me. Straks meer over Céline Dion. Eerst nog wat zomer. Het kan nog in de maand september. Gloria en Stefan. And the rhythm is gonna get you. Tot 2 uur Hits en Classics. Hier bij iTunes Radio.

Iedereen was enthousiast over Celine Dion. Maar meldde ook dat het geen volle 100% was. Onderweg, Backstreet Boys en Berre.

schreef het voor zichzelf eigenlijk bij de police. Hij deed het in een tourbus. En nam het op met behulp van een cassetterecorder. Het verhaal van een drenkeling op een onbewoond Leiland. Die een briefje in een flesje stopt en de volgende dag wakker wordt. En ziet dat er 100 miljard flessen op het strand liggen. Uit 1979. Message in the Bottle. Van Sting natuurlijk. Om nog even terug te komen op het concert van Céline Dion. Haar comeback concert in Parijs. Met dit nummer begon het. On ne change pas.

1 minuut voor 2:30 hier bij iTunes. Met Ed Sheeran. En Perfect hier bij iTunes Radio. Tot aan de paardenplaat hebben we nog deze wilde bros. Bon Jovi. And It's My Life.

bereikte nooit de Nederlandse top 40 en de Vlaamse hitlijsten die nummers. In de jaren 80. De tekst gaat over een hoe ware liefde tijdloos blijft in een moderne technologische wereld. Ze waren toen al mee met het metagedoe. M-E-T-O-D-O-F-O-E-O-V. Met het of een modern love.

van die mooie Millennium nummers. Gala. En Freed From Desire. Onderweg nog bij ons de nieuwste van de Lumineers. En ook de nieuwste van de Shapeshifters. Ik heb nog Phil Collins. En de Pretenders, die zijn er ook nog bij. I-10 Radio. Menu tijd voor Kimaro. Come on. A Femme Like You. Let's do this game.

Net hadden we nog het mooie I Still By You van The Pretenders. Gevolgd door deze Phil Collins als voorlaatste voor vandaag. That's Just The Way It Is. Ik heb er nog eentje. En het is een nieuwe. De nieuwste van de Shapeshifters. En straks na 2 uur is er Mark Maas in de middag. Het zal niet meer lukken om nog de nieuwste van de Lumineers te gaan draaien. En wel, laat ons afspreken morgen als eerste in de nieuwe aflevering. Tot morgen.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting

0: angst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

Toch een lekker begin, dacht ik zo eventjes op die maandagmiddag, even naar de klok van 2 uur. Betekent natuurlijk weer een aflevering van Maas in de Middag. Leuk dat je erbij bent. Op maandag 14 september, 6 over 2, 2026. Je bent verbonden met de Maas Cave voor een aflevering van Maas in de Middag. Tussen nu en de klok van 3 uur. Draaien we weer van alles en nog wat. Van de hedendaagse hits tot de vergeten plaatjes van vroeger. En er zit vast wel wat voor je bij, denk ik zomaar. We begonnen met die lekkere van Faith Evans. Ik zat er gelijk helemaal in, zeg. Kan hem eigenlijk nog wel een keertje draaien. Nee, gaan we niet. Mesmerized, hoorde je. Deze mooie maandagmiddag. Misschien zit je wel in de tuin of een terrasje. Pikken nog eventjes deze maandagmiddag, want het kan nu nog, hè. De rest van de week wordt het toch wel een beetje wisselvallig.

Wat kun je onder andere verwachten? Eurythmics. Aha. ABBA staat in de lijst. Alice Cooper. En meer verklappen we lekker niet. Moet toch een beetje spannend blijven, hè? Dat is radio, toch? Eens even kijken, want ik heb weer zoveel lekkers voor je klaargezet. Wat zullen we mee beginnen? Want de A gaan we niet mee beginnen. Nee, we gaan beginnen als tweede plaat eigenlijk. Muziek van Eddie Money. Dat vind ik eigenlijk een echte radio of een radioplaat. Ja, dat is het natuurlijk. Maar een echte plaat voor in de auto. Als je die hoort in de auto, ja, dan moet die harder. Dan moet die gewoon harder. Je auto en de radio natuurlijk. We hebben het over deze. Take Me Home Tonight. Wens je een hele goede middag.

Een Summer Night City op deze maandagmiddag. Daarvoor draaiden we natuurlijk Eddie Money, Take Me Home Tonight. En dat was nog een oude parelplaat van iTunes Radio geweest. Dus dat is even mooi meegenomen. Nou, misschien dit ook nog wel. We gaan muziek draaien van lang geleden, hoor. Henk de Nijf en de Jets. Stan the Gunman.

kon eigenlijk niet kiezen welke plaat we gingen draaien van Keane. Deze maar gedaan voor de maandagmiddag. Everybody's changing. We gaan muziek draaien van The Editors.

tijdloze plaat van Men at Work. Draaien we eventjes voor iedereen die aan het werk is op deze maandagmiddag. We draaien natuurlijk Overkill. Nou, je bent het gewend inmiddels. Zo rond de klok van 14:30 doen we altijd een gezellig plaatje voor de maandagmiddag.

Festivalband natuurlijk bij uitstek, deze van Mumford & Sons draaiden we op de maandagmiddag. We draaiden The Cave. Leuk dat je luistert, iTunradio.nl. Mijn naam is Mark. Je luistert naar Maas in de middag. Max Verstappen luistert ook mee. Heb je het gezien? Doet hij goed, hè, die Max. Gaan wij muziek draaien van Poco. Call It Love.

zouden we bijna vergeten, deze artiest. Tegenwoordig hoor je alleen maar Teddy Swims op de radio. En toen dacht ik, hey, Reggae Bowman, die leek er een beetje op, hè? Nou, een beetje veel. We draaiden hem vandaag met Crossfire. We gaan terug naar de jaren 80.

Veel te vroeg overleden deze dame, Nadie. We gingen terug naar 1986, toen bracht ze deze plaat uit. En af en toe hoor je het nog eens op de radio voorbij komen. Zeker op iTunes op de maandagmiddag. Want ik pak hem nog wel eens voorbij, zeg maar. Windforce 11. We gaan muziek draaien van Joe Jackson. They harder, they come.

muziek van Daryl Hall en John Oates. En samen maakten zij de groep Helen Oates. We draaiden Out of Touch. We kunnen nog één plaatje heel kort draaien. En dat is deze van Elvis Presley. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer bij Maas in de Middag.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: avond. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. 3 rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen 4 Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugssmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: avond. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.